hamakashwarum fotuge ahulwerinnay mushrikunge terein kafiru mihum wani narakage alifanuge terege etanga euren abada demiti benimi gotuge eureni mistakun kore hama emmenu bami hunne.

0: Mijn kapsbouw.
1: Lauwe.
2: Nu die ik hem megahertz, die wij FM, die wij hinge, moet voor veel waarder maga abadus.